ayɛ na sɛ wodom me a na menya wɔba a mede ne bɛma wo awurade ɛsiane sɛ woyɛ mpaebɔtiefoɔ nti woyɛ nabusadeɛ maa no awurade